0: Volkswagen. Nouvelle Volkswagen Gold Edition, scorée à tous les coups avec tout l'équipement dont vous avez besoin.
1: Les braises laissées par d'anciennes passions, tôt ou tard se raniment.
2: C'est vous qui avez écrit ça.
3: N'oublie jamais, avec Ryan Gosling et Rachel McAdams, ce soir sur RTBF Ovio et RTBF Typique. Ce programme vous est proposé en audio description.
4: Ne ratez rien de la Coupe du Monde sur l'app RTBF Actu. Téléchargez-la.
5: Los espacios para poder convertir.
6: ¿Qué podría cambiarse tal vez para que se concreten ahora las situaciones, que se pueda abrir el arco y a partir de ahí que sea otro encuentro?
5: No, ahora vamos a ver. Hay que tener paciencia. Estamos siendo puestos a prueba. Y creo que este equipo tiene respuestas y capacidades como para poder sobrellevar el partido y así ganarlo.
7: Voilà, petite interview. On continue d'ailleurs. On débriefera ces interviews dans un instant.
8: Het WK halen is één. Presteren op een WK is twee. We wilden vooral competitief zijn. We leren veel, we leren snel. En ik denk dat dat van de wedstrijd tegen Duitsland, dat we dat hebben meegenomen en dat je dat vandaag weer ziet.
9: Zeer zeker. Verwachting voor de tweede helft?
8: Er zijn altijd individuele kwaliteiten in een groep als Duitsland, Ecuador en Ivoorkust zit er natuurlijk een groot verschil in. Die proberen we te matchen met veel...